0: basketbal heeft Oostende de stand in de finale om de Belgische landstitel opnieuw in evenwicht gebracht. Phil Oostende versloeg zaterdag in de Cortic Dome Antwerp Giants met 79-69. Het maakt er zo 1-1 van in de best of 5. Na een nipte achterstand bij de rust nam de kustploeg na de pauze het heft stevig in handen. Uitblinker was Noam Jakov met maar liefst 34 punten. Vanavond staat in Antwerpen al de derde wedstrijd van de finale reeks op het programma. De gemeente De Haan heeft haar jaarlijkse sportprijzen uitgereikt. Lange afstandsloper Willem Renders kreeg de Gouden Haan voor zijn uitzonderlijke prestaties, onder meer Europese titels op de piste en in het veldlopen. Het Gouden Kuiken ging naar danseres Imani de Pauw, terwijl sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur onderscheiden zijn met de Gouden Pluim voor een jaarlange inzet. In de Cortic Dome in Oostende is een opvallend kunstwerk ingehuldigd. Ralph Nolet maakte een ronde zitzetel, gemaakt van gerecycleerde basketballen. Die zamelde hij in bij basketbalclubs uit de hele regio. Nolet was tot nu vooral bekend van zijn kunst met sigarettenpeuken, die hij zelf gaat oprapen en verwerkt.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: La Douce France. Tot 12 uur de beste Franse chansons op B1.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is grijs en nat met periodes van regen aan zee, vooral vanaf vanmiddag en 's avonds. Het wordt maximaal 16 graden bij een krachtige zuidenwind. Morgen opnieuw regenachtig, maar in de namiddag toch tijdelijk iets droger. 's Avonds volgen er toch wel weer buien met harde tot stormachtige wind vanaf het westen. Zondag eerst opklaringen, later meer wolken, maar het blijft droog. Het blijft ook fris met zo'n 15 graden en een krachtige westenwind. Maandag krijgen we een mix van wolken en zon bij 17 graden en een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt de mooiste dag, vrij zonnig, met maxima rond 18 graden.
2: La Douce France, B1, de beste Franstalige muziek.

vois danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent.

0: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
1: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo. Wij helpen meteen.
2: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, check de fitnessafdeling, de sportieve fashion en de verdieping vol watersport.
3: Je kunt of altijd terecht voor sportmateriaal. Geen brol, maar echte kwaliteit en grote merk. Ik betrouw liever service van iemand die zo lang bestaat dan anderen.
2: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
4: La douce France op B1.
5: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore nella discoteca.

0: basketbal heeft Oostende de stand in de finale om de Belgische landstitel opnieuw in evenwicht gebracht. Phil Oostende versloeg zaterdag in de Cortic Dome Antwerp Giants met 79-69. Het maakt er zo 1-1 van in de best of 5. Na een nipte achterstand bij de rust nam de kustploeg na de pauze het heft stevig in handen. Uitblinker was Noam Jakov met maar liefst 34 punten. Vanavond staat in Antwerpen al de derde wedstrijd van de finale reeks op het programma. Oostende is tijdelijk rechtstreeks verbonden met de Duitse stad Keulen. Nog tot eind augustus loopt een proefproject waarbij de Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn haar hoogsnelheidstrein ICE in de weekends laat doorrijden tot in Oostende. De eerste trein kwam zaterdag aan in Oostende. Het toerisme aan de kust hoopt dat daardoor meer Duitse toeristen onze kant opkomen. Na de zomer gaan ze de hoogsnelheidslijn evalueren. De gemeente De Haan heeft haar jaarlijkse sportprijzen uitgereikt. Lange afstandsloper Willem Renders kreeg de Gouden Haan voor zijn uitzonderlijke prestaties, onder meer Europese titels op de piste en in het veldlopen. Het Gouden Kuiken ging naar danseres Imani de Pauw, terwijl sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur onderscheiden zijn met de Gouden Pluim voor een jaarlange inzet.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: Dit is La Douce France.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is grijs en nat met periodes van regen aan zee, vooral vanaf vanmiddag en 's avonds. Het wordt maximaal 16 graden bij een krachtige zuidwind. Morgen opnieuw regenachtig, maar in de namiddag toch tijdelijk iets droger. 's Avonds volgen er toch wel weer buien met harde tot stormachtige wind vanaf het westen. Zondag eerst opklaringen, later meer wolken, maar het blijft droog. Het blijft ook fris met zo'n 15 graden en een krachtige westenwind. Maandag krijgen we een mix van wolken en zon bij 17 graden en een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt de mooiste dag, vrij zonnig, met maxima rond 18 graden.
2: B1, La Douce France, de beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen, via de B1-app.

bas.

0: op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste? Alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
1: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe. Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
2: Dit is La Douce France. De beste Franstalige muziek.

0: European Vespa Days in Oostende zijn voorbij. Vier dagen lang was onze regio de uitvalsbasis voor Vespa-ritten met deelnemers van over de hele wereld. Het was de Vespa Club die het evenement organiseerde, net in dit feestjaar. De bekende Italiaanse scooter is dit jaar precies 80. Hoogtepunt afgelopen weekend was zaterdag. Dan vertrok een lange stoet van 2500 Vespa's vanuit Oostende voor een rondrit. In de Cortic Dome in Oostende is een opvallend kunstwerk ingehuldigd. Ralph Nolet maakte een ronde zitzetel, gemaakt van gerecycleerde basketballen. Die zamelde hij in bij basketbalclubs uit de hele regio. Nolet was tot nu vooral bekend van zijn kunst met sigarettenpeuken, die hij zelf gaat oprapen en verwerkt. De oude communicatiebunker in Vlissingen bij De Haan heeft nogal wat nieuwsgierigen gelokt. Hij is destijds gebouwd tijdens de Koude Oorlog en hij moest dienen voor communicatie met de scheepvaart, mocht het Oostblok aanvallen. De bunker is nooit open. Dit weekend was dus een uitzondering met de bunkerdag. 400 mensen kwamen langs.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: De beste Franse chansons hoor je op zondag. Bienvenue.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is grijs en nat met periodes van regen aan zee, vooral vanaf vanmiddag en 's avonds. Het wordt maximaal 16 graden bij een krachtige zuidenwind. Morgen opnieuw regenachtig, maar in de namiddag toch tijdelijk iets droger. 's Avonds volgen er toch wel weer buien met harde tot stormachtige wind vanaf het westen. Zondag eerst opklaringen, later meer wolken, maar het blijft droog. Het blijft ook fris met zo'n 15 graden en een krachtige westenwind. Maandag krijgen we een mix van wolken en zon bij 17 graden en een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt de mooiste dag, vrij zonnig, met maxima rond 18 graden.
2: De beste Franstalige muziek. Enjoy la douce France. B1.

0: laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: Dakfest is terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeen strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste? Alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
2: Welkom bij La Douce France.

0: basketbal heeft Oostende de stand in de finale om de Belgische landstitel opnieuw in evenwicht gebracht. Phil Oostende versloeg zaterdag in de Cortic Dome Antwerp Giants met 79-69. Het maakt er zo 1-1 van in de best of 5. Na een nipte achterstand bij de rust nam de kustploeg na de pauze het heft stevig in handen. Uitblinker was Noam Jakov met maar liefst 34 punten. Vanavond staat in Antwerpen al de derde wedstrijd van die finale reeks op het programma. De gemeente De Haan heeft haar jaarlijkse sportprijzen uitgereikt. Lange afstandsloper Willem Renders kreeg de Gouden Haan voor zijn uitzonderlijke prestaties, onder meer Europese titels op de piste en in het veldlopen. Het Gouden Kuiken ging naar danseres Imani de Pauw, terwijl sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ancieur onderscheiden zijn met de Gouden Pluim voor een jaarlange inzet. In de Cortic Dome in Oostende is een opvallend kunstwerk ingehuldigd. Ralf Nolet maakte een ronde zitzetel, gemaakt van gerecycleerde basketballen. Die zamelde hij in bij basketbalclubs uit de hele regio. Nolet was tot nu vooral bekend van zijn kunst met sigarettenpeuken, die hij zelf gaat oprapen en verwerkt.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: La douce France. B1. De beste Franstalige muziek.

0: laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
4: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
2: De beste Franse chansons hoor je op zondag. Bienvenue.

0: uit de wereld.
1: We voelen ons mentaal al maar slechter. Voor het eerst in 5 jaar voelt de helft van de Belgen zich achteruit gaan. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Zowat 1 op de 3 bleef vorig jaar minstens 1 keer ziek thuis van het werk door mentale redenen. Professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
2: De meesten ervaren stress op het werk, maar ook thuis. Wat we ook wel zien, is dat er toch de impact van AI ook begint toe te nemen. En zeker op het vlak van onzekerheid, wat het betekent op het werk. Daarnaast zien we vooral bij jongeren dat er ook heel wat financiële onzekerheid is.
1: Bijna 2 op de 10 lijden aan een depressie. Vooral jongeren tussen 18 en 34 jaar hebben het al maar lastiger. En hulpvragen blijft voor veel mensen moeilijk, vooral omdat een specialist best duur is. In Gladbeek in Vlaams-Brabant woedt een zware brand in een varkensboerderij, dat meldt HLN. Er hangt een enorme rookpluim die van ver te zien is. Buurtbewoners houden best hun ramen en deuren dicht. Over oorzaakschade of slachtoffers is nog niets bekend. Het was opnieuw geen goed jaar voor de Vlaamse films. Het Vlaams Audiovisueel Fonds pompte op 5 jaar tijd nogthans 31 miljoen euro aan subsidies in meer dan 80 films, zoals Patser of Radio Man, maar die trekken amper bezoekers, HLN-journalist Mark Koenegracht.
3: Komt vooral door een soort wissel van de wacht binnen het VAT die subsidies moet geven. En waar die commissies eigenlijk worden bevolkt door mensen die het misschien wel heel goed voor hebben voor de Vlaamse film, maar dan voor een soort alternatief voor de Vlaamse film. Het moet allemaal heel woke zijn, het moet allemaal heel correct zijn. Een populaire Vlaamse film is eigenlijk bijna uitgesloten.
1: Volgens het VAF gaan we zelf gewoon ook minder naar de bioscoop en wachten we tot we films thuis kunnen zien via streaming. Het conflict in het Midden-Oosten escaleert. Israël en Iran bestoken elkaar opnieuw voor het eerst na een wapenstilstand van 2 maanden. In Jeruzalem zijn zeker 8 ontploffingen gemeld bij Iraanse aanvallen. Het Israëlische leger beweert nochtans dat alle raketten op tijd uit de lucht gehaald zijn. Volgens een hulporganisatie vielen er geen slachtoffers. Gisteravond viel Iran Israël ook al aan als vergelding voor Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon, waarop Israël reageerde met tegenaanvallen naar eigen zeggen op militaire doelen. Daarbij zou een petrochemische site in Iran geraakt zijn. Volgens een lokale leider is er schade. Er zijn zeker 15 doden gevallen bij een zware aardbeving op de Filipijnen en ook minstens 130 gewonden, dat meldt de civiele bescherming daar. Er werd ook een tsunami-alarm afgekondigd, maar dat is intussen weer opgeheven. Het is bewolkt vandaag met na de middag regen vanuit het westen, maximaal rond 23 graden. Morgen en de volgende dagen zijn er opklaringen, maar ook buien bij 17 graden. Vanaf het weekend wordt het zonniger en vanaf zondag ook warmer.
4: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
0: De beste Franstalige muziek.
5: Be

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is grijs en nat met periodes van regen aan zee, vooral vanaf vanmiddag en 's avonds. Het wordt maximaal 16 graden bij een krachtige zuidenwind. Morgen opnieuw regenachtig, maar in de namiddag toch tijdelijk iets droger. 's Avonds volgen er toch wel weer buien met harde tot stormachtige wind vanaf het westen. Zondag eerst opklaringen, later meer wolken, maar het blijft droog. Het blijft ook fris met zo'n 15 graden en een krachtige westenwind. Maandag krijgen we een mix van wolken en zon bij 17 graden en een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt de mooiste dag, vrij zonnig, met maxima rond 18 graden.
2: La Douce France. Tot 12 uur, de beste Franse chansons op B1.

0: zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vind ik Tivelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
2: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: La Douce France, overal in Vlaanderen, via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio B1.be.

Dit is La Douce France. De beste Franstalige muziek. B1.

0: basketbal heeft Oostende de stand in de finale om de Belgische landstitel opnieuw in evenwicht gebracht. Phil Oostende versloeg zaterdag in de Cortic Dome Antwerp Giants met 79-69. Het maakt er zo 1-1 van in de best of 5. Na een nipte achterstand bij de rust nam de kustploeg na de pauze het heft stevig in handen. Uitblinker was Noam Jakov met maar liefst 34 punten. Vanavond staat in Antwerpen al de derde wedstrijd van de finale reeks op het programma. Oostende is tijdelijk rechtstreeks verbonden met de Duitse stad Keulen. Nog tot eind augustus loopt een proefproject waarbij de Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn haar hoogsnelheidstrein ICE in de weekends laat doorrijden tot in Oostende. De eerste trein kwam zaterdag aan in Oostende. Het toerisme aan de kust hoopt dat daardoor meer Duitse toeristen onze kant op komen. Na de zomer gaan ze de hoogsnelheidslijn evalueren. De gemeente De Haan heeft haar jaarlijkse sportprijzen uitgereikt. Lange afstandsloper Willem Renders kreeg de Gouden Haan voor zijn uitzonderlijke prestaties, onder meer Europese titels op de piste en in het veldlopen. Het Gouden Kuiken ging naar danseres Imani de Pauw, terwijl sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur onderscheiden zijn met de Gouden Pluim voor een jaarlange inzet.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: B1 La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app.

0: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
1: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Dakfest is terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. 3 dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
4: De beste Franse chansons hoor je op zondag. Bienvenue.

0: wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis voor de recreatieve en sportieve fietsers.
4: Ik ben bij de Weert Sport langs geweest voor nieuwe fietskledij. Miljair, wat een keuze. Gelukkig was er iemand die mij kon helpen. En ik ben ook super content met mijn keuze. Mijn boon, ze gaan me niet meer kunnen volgen.
3: Kom vandaag langs bij de Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
5: V1, La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: nieuws uit de wereld.
1: De oorlog in het Midden-Oosten zit in een beslissende fase, dat zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers. Het conflict tussen Iran en Israël escaleerde gisteravond opnieuw toen beide landen elkaar na 2 maanden wapenstilstand weer begonnen aan te vallen.
2: De fundamentele keuze is eigenlijk meer geweld en escalatie. Of zal de Amerikaanse president Donald Trump zorgen dat Israël niet doordrukt? Het mag klaar en duidelijk zijn dat er op dit moment 1 winnende partij is. Iran is erin geslaagd om een wicht te drijven tussen Israël en de VS, die eigenlijk aan de oorlog begonnen zijn.
1: De Israëlische premier Netanyahu heeft deze voormiddag zijn veiligheidskabinet bijeengeroepen. Iran zegt dan weer dat de escalatie zeker gevolgen zal hebben op de onderhandelingen met de VS. Volgens Iran is de VS meeverantwoordelijk. Wie een buitenlands klinkende naam heeft, krijgt 29% minder positieve reacties op een sollicitatie. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de UGent en de VUB in de hele wereld. Opvallend, als je een woning wil huren, speelt je naam minder een rol, onderzoeker Louise de Vos.
3: Dat discriminatie op basis van etniciteit sterker zou zijn op de arbeidsmarkt dan de huurmarkt, hadden we niet per se verwacht. Maar we kunnen het wel verklaren vanuit het feit dat er op de werkvloer intensiever contact is met elkaar dan het contact tussen een verhuurder en een huurder. Op basis van sociale status hebben we dus ook discriminatie, die dan net sterker is op de huurmarkt dan op de arbeidsmarkt.
1: Omdat de verhuurder bang is dat hij zijn huurgeld niet krijgt. In Frankrijk is zanger Patrick Bruel opgepakt na beschuldigingen van seksueel misbruik. Dat meldt het parket. Zeker 30 vrouwen beschuldigen Bruel van aanranding en verkrachting tussen 1997 en 2001. Ook in ons land loopt er een gerechtelijk onderzoek tegen hem. Bruel is 67. Je kent hem zeker van zijn grootste hit Cassez la voix. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, zijn de renners bezig aan de tweede rit, maar liefst 237 kilometer lang met onderweg 4 stevige beklimmingen. Onze landgenoot Ramses de Bruyne rijdt in de groene trui. Hij werd gisteren knap tweede.
4: Ik had dat niet verwacht dat ik hier in de groene trui ging staan. Ik denk dat vandaag ook weer gaat sprinten of gaat te vroeg vlucht voorblijven. Ik denk dat het gewoon een beetje afhankelijk gaat zijn van de situatie. Het gaat sowieso nog een heel lastige week worden. Ik hoop misschien in etappe 4 en 5 nog een keer mee te zijn in de vroege vlucht.
1: De Fransman Alex Baudin rijdt in de gele leiderstrui, aankomst straks rond 5 uur. Florentino Perez volgt zichzelf op als voorzitter van Real Madrid. Hij won de verkiezingen en mag aan zijn 8e mandaat beginnen tot 2030. Perez had zelf om de verkiezingen gevraagd om te zien of hij nog genoeg steun krijgt, want er kwam kritiek omdat Real al 2 seizoenen geen prijs pakte. Vanmiddag en vanavond grijs en geleidelijk regen vanaf de kust bij 23 graden. Morgen en de volgende dagen krijgen we zon en buien. Die kunnen pittig zijn bij 17 graden. Vanaf zaterdag zonniger en warmer. Zondag halen we 25 graden en meer.
5: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
0: Dit zijn de beste Franse chansons in La Douce France.

0: op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
1: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
2: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: De beste Franstalige muziek. Enjoy la douce France. B1.

0: uit de wereld.
1: Amerikaans president Donald Trump vraagt Israël en Iran om te stoppen met elkaar aan te vallen. Hij reageert daarmee op de nieuwe escalatie van gisteravond. Iran viel toen Israël aan na 2 maanden wapenstilstand. Israël reageerde met tegenaanvallen. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
2: 1 ding is duidelijk. De oorlog tussen Iran en Israël en de VS aan de andere kant zit op dit moment in een beslissende fase met deze escalatie. Het mag klaar en duidelijk zijn dat er op dit moment 1 winnende partij is, hoe vreemd dat ook mogen klinken, Iran. Iran is erin geslaagd om een wicht te drijven tussen Israël en de VS.
1: Die de oorlog dus begonnen waren. De Israëlische premier Netanyahu riep deze voormiddag zijn veiligheidskabinet bijeen. Iran zegt dat de escalatie zeker gevolgen zal hebben op de onderhandelingen met de VS. Volgens Iran is de VS mee verantwoordelijk. Grote drugsvangst in Brussel. Daar heeft de politie meer dan 17 kilogram marihuana, 1,5 kilo cannabis en meer dan 34.000 euro cashgeld in beslag genomen. Het gebeurde eergisteren tijdens een huiszoeking. Er is ook een man opgepakt. Hij is intussen ook al aangehouden. Bij de stalbrand in Glabbeek in Vlaams-Brabant zijn zeker 1500 varkens omgekomen. 1200 anderen overleefden het en worden naar andere veebedrijven gebracht. Het vuur brak vanmorgen uit en is intussen onder controle. De oorzaak is nog niet duidelijk. Een branddeskundige gaat die onderzoeken. Op de Filipijnen loopt de dodentol na de aardbeving van vanmorgen op. Er zijn nu al 32 lichamen geborgen, 134 andere mensen raakten gewond. En dat cijfer kan nog stijgen, want 12 mensen zijn vermist. De beving had een kracht van 7,8. Op beelden zien we verwoeste gebouwen. De schok was zelf voelbaar tot in Indonesië. Buitenlandse Zaken bij ons laat weten dat ze de situatie op de Filipijnen opvolgen. En ze raden Belgen daaraan om zich te registreren op Travelers Online en om de aanwijzingen van de lokale besturen te volgen. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, zijn de redders bezig aan de tweede rit. Maar liefst 237 kilometer lang met onderweg 4 stevige beklimmingen. Onze landgenoot Ramses de Bruyne rijdt in de groene trui. Hij werd gisteren knap tweede.
3: Ik had dat niet verwacht dat ik hier in de groene trui ging staan. Ik denk dat vandaag ook weer gaat sprinten of gaat de vroege vlucht voorblijven. Ik denk dat het gewoon een beetje afhankelijk gaat zijn van de situatie. Het gaat sowieso nog een heel lastige week worden. Ik hoop misschien in etappe 4 en 5 nog een keer mee te zetten in de vroege vlucht.
1: De Fransman Alex Baudin rijdt in de gele leiderstrui, aankomst straks rond 5 uur. De Deense voetballer Christian Eriksen zal het ziekenhuis snel mogen verlaten, dat meldt de Voetbalbond. Eriksen zakte gisteravond plots in elkaar tijdens de oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Hij kreeg net als op het EK 5 jaar geleden een hartstilstand. Sindsdien voetbalt hij met een defibrillator. Het is niet duidelijk wat dit nu betekent voor de rest van zijn carrière. Eriksen is 34. Vanmiddag en vanavond grijs en geleidelijke regen vanaf de kust bij 23 graden. Morgen en de volgende dagen krijgen we zon en buien. Die kunnen pittig zijn bij 17 graden. Vanaf zaterdag zonniger en warmer. Zondag halen we 25 graden en meer.
4: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
5: La Douce France, de beste Franstalige muziek.

vois danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent.

0: voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Ontdek ook de uitgebreide tennis- en padelafdeling.
4: Ik was laatst bij De Weert Sport voor tennisballen en ook eens voor het herstellen van mijn raket. Maar als ik daar binnen ga, ja, wat een keuze. En dat is een probleem. Ik kwam er buiten met nog een mooie jas en nog een muts.
3: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
5: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindik Tivelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
2: La Douce France. Tot 12 uur de beste Franse chansons op B1.

0: European Vespa Days in Oostende zijn voorbij. 4 dagen lang was onze regio de uitvalsbasis voor Vesparetten met deelnemers van over de hele wereld. Het was de Vespa Club die het evenement organiseerde, net in dit feestjaar. De bekende Italiaanse scooter is dit jaar precies 80. Hoogtepunt afgelopen weekend was zaterdag. Dan vertrok een lange stoet van 2500 Vespas vanuit Oostende voor een rondrit. In de Cortic Dome in Oostende is een opvallend kunstwerk ingehuldigd. Ralph Nolet maakte een ronde zitzetel, gemaakt van gerecycleerde basketballen. Die zamelde hij in bij basketbalclubs uit de hele regio. Nolet was tot nu vooral bekend van zijn kunst met sigarettenpeuken, die hij zelf gaat oprapen en verwerkt. De oude communicatiebunker in Vlissegem bij De Haan heeft nogal wat nieuwsgierigen gelokt. Hij is destijds gebouwd tijdens de Koude Oorlog en hij moest dienen voor communicatie met de scheepvaart, mocht het Oostblok aanvallen. De bunker is nooit open. Dit weekend was dus een uitzondering met de bunkerdag. 400 mensen kwamen langs.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? 1 adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: Dit is La Douce France. De beste Franstalige muziek. B1.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is grijs en nat met periodes van regen aan zee, vooral van vanmiddag en 's avonds. Het wordt maximaal 16 graden bij een krachtige zuidenwind. Morgen opnieuw regenachtig, maar in de namiddag toch tijdelijk iets droger. 's Avonds volgen er toch wel weer buien met harde tot stormachtige wind vanaf het westen. Zondag eerst opklaringen, later meer wolken, maar het blijft droog. Het blijft ook fris met zo'n 15 graden en een krachtige westenwind. Maandag krijgen we een mix van wolken en zon bij 17 graden en een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt de mooiste dag, vrij zonnig, met maxima rond 18 graden.
2: Dit is La Douce France.

0: terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
1: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
2: Kom, we moeten snel zijn.
3: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be. Dit zijn de beste Franse chansons in La Douce France.

0: Oostende is tijdelijk rechtstreeks verbonden met Duitse stad Keulen. Nog tot eind augustus loopt een proefproject waarbij de Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn haar hoogsnelheidstrein ICE in de weekends laat doorrijden tot in Oostende. De eerste trein kwam zaterdag aan in Oostende. Het toerisme aan de kust hoopt dat daardoor meer Duitse toeristen onze kant op komen. Na de zomer gaan ze de hogesnelheidslijn evalueren. De European Vespa Days in Oostende zijn voorbij. 4 dagen lang was onze regio de uitvalsbasis voor Vespa-ritten met deelnemers van over de hele wereld. Het was de Vespa Club die het evenement organiseerde, net in dit feestjaar. De bekende Italiaanse scooter is dit jaar precies 80. Hoogtepunt afgelopen weekend was zaterdag. Dan vertrok een lange stoet van 2500 Vespas vanuit Oostende voor een rondrit. De oude communicatiebunker in Vlissegem bij De Haan heeft nogal wat nieuwsgierigen gelokt. Hij is destijds gebouwd tijdens de Koude Oorlog en hij moest dienen voor communicatie met de scheepvaart, mocht het Oostblok aanvallen. De bunker is nooit open. Dit weekend was dus een uitzondering met de bunkerdag. 400 mensen kwamen langs.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? 1 adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: La douce France. B1. De beste Franstalige muziek.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is grijs en nat met periodes van regen aan zee, vooral van vanmiddag en 's avonds. Het wordt maximaal 16 graden bij een krachtige zuidenwind. Morgen opnieuw regenachtig, maar in de namiddag toch tijdelijk iets droger. 's Avonds volgen er toch wel weer buien met harde tot stormachtige wind vanaf het westen. Zondag eerst opklaringen, later meer wolken, maar het blijft droog. Het blijft ook fris met zo'n 15 graden en een krachtige westenwind. Maandag krijgen we een mix van wolken en zon bij 17 graden en een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt de mooiste dag, vrij zonnig, met maxima rond 18 graden.
2: De beste Franstalige muziek. Enjoy la douce France. B1.

0: wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
1: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Zoals stevige wandelschoenen en functionele kousen.
4: Ik wandel heel veel en heb dus echt goede schoenen nodig. Bij De Weert vind ik altijd mijn hoesting. En dit omdat er een heel groot aanbod is. Maar natuurlijk heb ik ook technische wandelkousen nodig. En dat kan je daar ook zeker vinden.
3: Kom vandaag langs bij De Weert Sport. Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
5: Dit is La Douce France, de beste Franstalige.

0: nieuws uit de wereld.
1: Amerikaans president Donald Trump vraagt Israël en Iran om te stoppen met elkaar aan te vallen. Hij reageert daarmee op de nieuwe escalatie van gisteravond. Iran viel toen Israël aan na 2 maanden wapenstilstand. Israël reageerde met tegenaanvallen. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
2: 1 ding is duidelijk. De oorlog tussen Iran en Israël en de VS aan de andere kant zit op dit moment in een beslissende fase met deze escalatie. Het mag klaar en duidelijk zijn dat er op dit moment 1 winnende partij is, hoe vreemd dat ook mogen klinken, Iran. Iran is erin geslaagd om een wicht te drijven tussen Israël en de VS.
1: Die de oorlog dus begonnen waren. De Israëlische premier Netanyahu riep deze voormiddag zijn veiligheidskabinet bijeen. Iran zegt dat de escalatie zeker gevolgen zal hebben op de onderhandelingen met de VS. Volgens Iran is de VS mee verantwoordelijk. Grote drugsvangst in Brussel. Daar heeft de politie meer dan 17 kilogram marihuana, 1,5 kilo cannabis en meer dan 34.000 euro cashgeld in beslag genomen. Het gebeurde eergisteren tijdens een huiszoeking. Er is ook een man opgepakt. Hij is intussen ook al aangehouden. Bij de stalbrand in Glabbeek in Vlaams-Brabant zijn zeker 1500 varkens omgekomen. 1200 anderen overleefden het en worden naar andere veebedrijven gebracht. Het vuur brak vanmorgen uit en is intussen onder controle. De oorzaak is nog niet duidelijk. Een branddeskundige gaat die onderzoeken. Op de Filipijnen loopt de dodentol na de aardbeving van vanmorgen op. Er zijn nu al 32 lichamen geborgen, 134 andere mensen raakten gewond. En dat cijfer kan nog stijgen, want 12 mensen zijn vermist. De beving had een kracht van 7,8. Op beelden zien we verwoeste gebouwen. De schok was zelf voelbaar tot in Indonesië. Buitenlandse Zaken bij ons laat weten dat ze de situatie op de Filipijnen opvolgen. En ze raden Belgen daar aan om zich te registreren op Travelers Online en om de aanwijzingen van de lokale besturen te volgen. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, zijn de redders bezig aan de tweede rit. Maar liefst 237 kilometer lang met onderweg 4 stevige beklimmingen. Onze landgenoot Ramses de Bruyne rijdt in de groene trui. Hij werd gisteren knap tweede.
3: Ik had dat niet verwacht dat ik hier in de groene trui ging staan. Ik denk dat vandaag ook weer gaat sprinten of gaat de vroege vlucht voorblijven. Ik denk dat het gewoon een beetje afhankelijk gaat zijn van de situatie. Het gaat sowieso nog een heel lastige week worden. Ik hoop misschien in etappe 4 en 5 nog een keer mee te zijn in de vroege vlucht.
1: De Fransman Alex Baudin rijdt in de gele leiderstrui, aankomst straks rond 5 uur. De Deense voetballer Christian Eriksen zal het ziekenhuis snel mogen verlaten, dat meldt de Voetbalbond. Eriksen zakte gisteravond plots in elkaar tijdens de oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Hij kreeg net als op het EK 5 jaar geleden een hartstilstand. Sindsdien voetbalt hij met een defibrillator. Het is niet duidelijk wat dit nu betekent voor de rest van zijn carrière. Eriksen is 34. Vanmiddag en vanavond grijs en geleidelijke regen vanaf de kust bij 23 graden. Morgen en de volgende dagen krijgen we zon en buien. Die kunnen pittig zijn bij 17 graden. Vanaf zaterdag zonniger en warmer. Zondag halen we 25 graden en meer.
4: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
0: B1, La Douce France, de beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen, via de B1-app.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is grijs en nat met periodes van regen aan zee, vooral vanaf vanmiddag en 's avonds. Het wordt maximaal 16 graden bij een krachtige zuidenwind. Morgen opnieuw regenachtig, maar in de namiddag toch tijdelijk iets droger. 's Avonds volgen er toch wel weer buien met harde tot stormachtige wind vanaf het westen. Zondag eerst opklaringen, later meer wolken, maar het blijft droog. Het blijft ook fris met zo'n 15 graden en een krachtige westenwind. Maandag krijgen we een mix van wolken en zon bij 17 graden en een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt de mooiste dag, vrij zonnig, met maxima rond 18 graden.
2: La douce France.

0: terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
1: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe. Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vind ik Dievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
2: De beste Franse chansons hoor je op zondag. Bienvenue.

0: basketbal heeft Oostende de stand in de finale om de Belgische landstitel opnieuw in evenwicht gebracht. Phil Oostende versloeg zaterdag in de Cortic Dome Antwerp Giants met 79-69. Het maakt er zo 1-1 van in de best of 5. Na een nipte achterstand bij de rust nam de kustploeg na de pauze het heft stevig in handen. Uitblinker was Noam Jakov met maar liefst 34 punten. Vanavond staat in Antwerpen al de derde wedstrijd van de finale reeks op het programma. Oostende is tijdelijk rechtstreeks verbonden met de Duitse stad Keulen. Nog tot eind augustus loopt een proefproject waarbij de Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn haar hoogsnelheidstrein ICE in de weekends laat doorrijden tot in Oostende. De eerste trein kwam zaterdag aan in Oostende. Het toerisme aan de kust hoopt dat daardoor meer Duitse toeristen onze kant opkomen. Na de zomer gaan ze de hoogsnelheidslijn evalueren. De gemeente De Haan heeft haar jaarlijkse sportprijzen uitgereikt. Lange afstandsloper Willem Renders kreeg de Gouden Haan voor zijn uitzonderlijke prestaties, onder meer Europese titels op de piste en in het veldlopen. Het Gouden Kuiken ging naar danseres Imani de Pauw, terwijl sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ancieur onderscheiden zijn met de Gouden Pluim voor een jaarlange inzet.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: Dit is La Douce France.

0: wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: B1, La Douce France. De beste Franstalige muziek.
4: Overal in Vlaanderen.
3: Via de B1-app.

0: nieuws uit de wereld.
1: In Brussel hebben zo'n 2500 mensen betoogd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Ze klagen ook het hardhandig optreden van de politie bij de vorige betoging aan. Dat protest verloopt rustig, maar er was in aanloop een actie die woelig verliep, zegt journaliste Laurent Stappers die daar is.
2: Het was ook een heel andere groep dan de mensen die aan het Centraal Station stonden. Daar waren het vooral jongeren, terwijl die grote betoging vooral vakbonden, leerkrachten, leerlingen en zo waren. Maar heel die groep mensen zijn nu terug onderweg naar het Centraal Station, waar teruggesproken wordt over wat vuurwerk, wat bommetjes en zo. Dus is het maar de vraag of het nog altijd rustig zal blijven.
1: Een school in Lanaken wil de fatbike bannen. Dat zijn elektrische fietsen op dikke banden. Ze zien eruit als bromfietsen, maar er is geen minimumleeftijd. 10% van de leerlingen komt daar met de fatbike. Dat zorgt voor plaatsgebrek in de fietsenstalling, maar ook voor onveilige situaties, zegt directeur Krisha Jans.
3: We zien letterlijk de kinderen met de fatbike tussen de kleuters manoeuvreren. En dat geeft gevaarlijke situaties. Vooral het punt dat de school uit is een enorm druk punt.
1: Het fatbikeverbod gaat er volgend schooljaar in. In het zuidwesten van Duitsland zitten zo'n 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. Die is vermoedelijk aangestoken. Het incident doet denken aan eerdere voorvallen in Berlijn. Toen eiste een extreem linkse groep de brandstichtingen op. De hinder zou lang kunnen aanslepen, de schade zou in de miljoenen euro's lopen. En de Rode Duivels zijn onderweg naar het WK. Ze zijn vanmiddag opgestegen van op Zaventem. Kapitein Jurie Tielemans is optimistisch.
4: Veel vertrouwen, heel goede 2 oefenwedstrijden gemaakt. Positieve zaken, wat negatieve zaken ook. Het hoort erbij, maar dat is voetbal en je gaat om alles te geven. Zoveel mogelijk winnen natuurlijk en we gaan er alles aan doen om het zo goed mogelijk te doen.
1: De Rode Duivels landen vannacht, onze tijd, in Seattle, waar ze hun basiskamp hebben. Het is daar dan 3 uur in de namiddag. Ze zullen daarna nog een trainingssessie hebben om zich meteen te proberen aanpassen aan de lokale tijd. En ex-Rode Duivel Divock Origi stopt met voetballen. Dat heeft hij laten weten op sociale media. Origi was de revelatie bij de Rode Duivels op het WK 2014, met onder meer zijn iconische doelpunt voor de winst tegen Rusland. Daarna speelde hij onder meer bij Liverpool en AC Milan. Daar maakte hij in december een einde aan zijn contract. Sindsdien zat hij zonder club. Origi is 31. Er trekken buien van west naar oost over ons land met kans op onweer. Vannacht wordt het weer droger. Morgen begint de dag vrij zonnig. Later krijgen we opnieuw buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
5: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
0: De beste Franstalige muziek.

0: amicalement votre.
1: Dit zijn de beste Franse chansons in La Douce France.